0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Iran heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Eerder had de VS ook al opnieuw doelwitten in Iran aangevallen. Bij een van die aanvallen in de buurt van de straat van Hormuz werd een huis geraakt. Daar was een bruiloft aan de gang. Er vielen 4 doden en meer dan 50 gewonden. Het conflict leidt serieus op nadat de Amerikanen Iran eergisteren voor het eerst in een maand weer aanvielen. In ons land gaat het gevangenispersoneel opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd. Na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Dat leverde te weinig op. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
2: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat in onze kaders hiermee niet opgewerkt gewild zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
1: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. En dan nog sport. Op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets, 2 keer 6-4. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 haalden ze de kwartfinale. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden is er kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen. Wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon. Vrijdag tot 25 graden.
0: Dit is Joe.

0: Anke.
1: Maar eigenlijk dag 2 van het schooljaar, dat is de echte dag waar alles begint. Want gisteren was toch een beetje zo inlopen toch op school.
2: Ja, dat is kennismakingsdagspelletjes. Alhoewel, ik heb gisteren gehoord, dat is niet meer een 5e en 6e studiejaar. Hè?
1: Ben je meteen erin gevlogen gisteren?
2: Lou had al huiswerk Frans gisteren.
1: Oh la la.
2: Ja. Oui.
1: Incroyable.
2: Ja.
1: En ging het goed?
2: Maar het was een goede eerste schooldag.
1: Ja, is het wel goed gegaan?
2: Ja, Max mocht meteen naast zijn beste vriend Gennaro zitten.
1: Dat is goed.
2: En die vriend had meteen een topmop gemaakt waar Max s'avonds nog mee moest lachen.
1: Dat was.
2: Ja, want als de juffrouw dan stilte wenst in de klas, dan zegt ze, jabbe dabbe doe, mondjes.
1: Doe.
2: En die vriend zei, open. Echt tot de mop van het tweede leerjaar, waar die mee in een deuk lag nog s'avonds aan het avondeten. Er is iets nieuws geïntroduceerd in het 6e studiejaar bij Lou. Weet je wat Lou heeft gekregen?
1: Nee.
2: Een baalkaart.
1: Wat is dat?
2: Die mag ze inzetten wanneer ze geen goesting heeft om haar huiswerk te maken.
1: En hoeveel keer mag ze dat doen?
2: Ze heeft 1 baalkaart.
1: Voor het hele jaar.
2: Voor het hele jaar.
1: Dat is wel slim eigenlijk.
2: Ja, dus ik zeg, en dan mag je inzetten wanneer je wilt. Dat zou ook goed voor ons zijn, hè? Of voor het team, voor ons. Vandaag heb ik geen zin om uit mijn nest te komen om 3 uur. Ik zet mijn baalkaart in.
1: Ja, okay,
2: zo begint dat al bij die. Zo wordt die jeugd eigenlijk bepamperd. Hè, door nu al baalkaarten te geven.
1: Ja, maar ik vind het wel een slim psychologisch spelletje. Want je denkt, als ik ze nu inzet, dan moet ik al mijn huis wel netjes maken. De rest van.
2: Ja.
3: 29 juni gaan veel kindjes thuis zijn.
2: Baalkaart. En ik heb 1 foutje weer gemaakt. Dat moet ik toch volgend jaar weer anders aanpakken. Dus Max zei gisteren, ja mama, ik wil nog 2 uur in de naschoolse opvang blijven. Leuk, mijn vriendjes terugzien. En ik was al iets vroeger gegaan dan. Ik was al op 4:15 stond ik al op school. Want ik voelde al, zo'n eerste dag moet ik toch iets vroeger gaan. En hij rende in mijn armen en hij zei, ik was het enige kindje van het weet in de opvang. Ik heb met niemand kunnen spelen.
1: Ja,
2: dat was het.
1: Ja. Maar hij wou het zelf eigenlijk.
2: Ja, maar hij dacht dat er nog vriendjes gingen zijn. Maar wist ik dat al die andere ouders zo echte ouders zouden zijn die om 3:30 hun kind gingen ophalen en dan gezellig een ijsje in de stad gingen eten.
1: De hele tijd alleen. Ja.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Mannekes, het is september, hè?
6: Ja, dat hadden we ook door.
5: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
6: Dat ook, ja.
5: Wat ook, ja?
7: Dat hadden we ook door.
5: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
6: Oh! Dat hadden wij niet door.
5: Dan is het nu door.
8: Ja, naar Gamma!
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Joe, 80s en 90s.

0: half zeven. Een tip voor een hyper-fashionable leven.
1: Ja, het gaat over de nieuwe najaarstrend. De nieuwe kleur die we allemaal in onze kast moeten hebben.
2: De nieuwe kleur.
1: Ja, het is iets, een kleur die iedereen staat. Ongeacht je haarkapsel, je haarkleur.
2: Vind jij dat zelf of is dat, zeggen experts dat?
1: Dat zeggen alle modefreaks, experts. Okay, dat zegt de modewereld. Dat zegt de modewereld die bedacht heeft natuurlijk. Ook je huidskleur maakt niet uit. Het is iets dat iedereen staat en
2: Ik weet. Blauw. Dat staat vol met blauw.
1: Turquoise.
2: Hoe ziet dat eruit, turquoise?
1: Appelblauw zeegroen.
2: Ah ja. Oh nee, appelblauw diepzeegroen.
1: Ja, die kleur van Tiffany's. Zo van de Tiffany's van de juwelenwinkel op Fifth Avenue.
2: Dat ken ik niet.
1: Ja, die pakken alles in zo'n specifiek blauw
2: Heb je daar een foto van of zoiets?
1: Dit blauw. Wat is dat?
2: Och, afschuwelijk.
1: Lichte fluo-stiftblauw.
2: Duivenkak.
1: Duivenkak. Ze noemen het visueel braaksel.
2: Ja,
1: of poetsproduct.
2: Ja.
1: Licht poetsproduct.
2: Oh, dat staat iedereen.
1: Meneer Proper.
3: Ja, een vloer mee.
1: Ja,
3: doen,
1: maar we staan er allemaal mee. Turquoise trouwens, die naam komt eigenlijk, dat is een steen van Turkije die in Europa is gekomen. Daarvan komt het.
2: Mooi vooruit.
1: Gaat al sinds jaar en dag mee. Maar heel veel mensen vinden het mottig.
2: Ik vind het echt mottig, sorry. Ik vind het echt
1: maar de modewereld wil het ons echt aanpraten, omdat we er zo goed mee staan.
2: Ja.
1: Ja, en ze voorspellen dat wit-zwart, dat is een combinatie die ik al graag eens draag, dat weg gaat gaan. En de mensen gaan nu combineren. Turquoise met rood.
2: Oh,
1: dat wordt het nieuwe met zwart. Ja. Turquoise met... Ik weet het zo. Nochtans, ik denk ook wel... Het staat bij iedereen mooi. Maar visueel braaksel, hè. Ja. We willen
2: het. Mag ik eens iets zeggen? Maar dat is gewoon, ik klink nu als een... Wat is er naar mij te kijken, Sander?
3: Omdat ik weet dat er nu een rant gaat komen.
2: Nee, maar zo die hele... Maar wacht, die hele modewereld. Ben ik raar om te zeggen... Ik vind het wel leuk dat je zegt... Oh, oké, dat soort broeken zijn nu weer wat in of zo. Oké, right, fair enough. Ik doe er niet aan mee, maar leuk allemaal. Maar dat daar dan zo iemand ergens zegt... We gaan nu echt een scheidkleur. We gaan met z'n allen beslissen dat iedereen dat nu moet dragen. Omdat dat nu in 2026... in het najaar iets is wat iedereen moet dragen, dat doen we toch allemaal niet meer aan mee.
1: Nee, dat is toch voorbij, dat is influencers doen daar aan mee en dan denken wij, lelijk.
2: Ja, voilà, dan zijn we toch bezig. Voilà. Dit is Joe

0: Maar er zijn al vrouwen die foto's hebben gestuurd van ja, truitjes, t-shirtjes die ze aan hebben met dat turquoise. Ja, misschien is het voor vrouwen nog net iets anders, maar wij mannen gaan daar niet voor gaan.
1: Maar jullie dragen soms ook knalroze? Ja. Waarom zou knal turquoise niet gaan? Ja. Maar ik zei dat net ook van, ik ga dat niet kopen hoor, turquoise. Maar dan stuurt Anouk een berichtje en ik denk, ze heeft gelijk. Goedemorgen, dag Anouk.
0: Hoi Anouk.
2: Goedemorgen, hoi hoi.
1: Vertel eens, wat is jouw bevinding Anouk?
2: Wel, ik heb al 27 jaar een agentuur in dameskleding. Dus ik ben de tussenpersoon tussen internationale modemerken en de winkeliers.
1: Oh.
2: Dus wij zijn nu zomer 2027 aan het verkopen.
1: En?
2: En ja, bedoel, iedere keer opnieuw sta ik er zo verbaasd over, over nieuwe trends, dat echt wij denken van, dit gaat toch niemand dragen? En poef, ineens zijn we dan een half jaar verder en hebben wij dat allemaal aan. Het grote voorbeeld zijn die barrelbroeken die we nu allemaal zien.
0: Sorry, wat is dat?
1: Ja,
0: wat is
2: die barrelbroeken, dat zijn de broeken die op de heupen heel breed worden en dan smaller naar beneden.
1: Ja,
2: balloon fit, ja. Barrel fit, tapered fit. Ja, allemaal namen
0: daarvoor. Ik volg even die.
1: Ik heb dat wel. Ik zal dat nog eens aandoen en dan zie je het. Zo, eigenlijk broeken waarvan je zegt, dat staat toch niet. En zo'n lelijke ballonbroek.
2: Voilà,
1: en
2: dat.
1: Toch kopen we dat dan.
2: Ja, een half jaar geleden zeiden die winkeliers, ha, Anouk, ik weet het toch niet, hè, of dat we dat gaan kopen.
1: Ja.
2: En voilà, nu ligt dat in de winkel. Oh, en iedereen moet die hebben.
1: Ja, ik heb op dit moment een cargobroek aan. Hè, zo,
0: een cargobroek.
1: Met zo'n zakken op de zijkant.
2: Ja.
1: Maar werkbroek zo precies.
0: Wat Jacques Vermeijer altijd draagt.
1: Wat Jacques Vermeijer altijd draagt in de supermarkt als je hem tegenkomt.
0: Ja. Ja, zo.
1: Waar zo de dingen in moeten zitten. Hè, zo de zakmes, een Zwitser zakmes. Ja. En nog een zaklamp en zo.
0: Oh, dat is toch...
1: Ja, maar ik dacht, als dat in de winkel zit, lig ik gecombineerd. Je hebt dat dan al veel gezien. Ja, dat doet toch iets met het brein van
0: een vrouw,
1: om daar dan
0: vrouw,
1: toch voor te vallen.
0: Ja, Anouk, bij mannen is dat toch veel minder.
2: Jawel, het is heel, heel bijzonder, want het grappige is, ik ben dat nu aan het verkopen voor zomer 2027, maar die modeontwerpers, die hebben die kleuren al gekozen meer dan een jaar geleden op de stoffenbeurzen. Dus daar wordt al bepaald wat jij gaat dragen binnen anderhalf jaar. En dat is kei raar, want we doen dat.
1: Maar één vraagje stellen. Maar wie beslist dan welke kleur het gaat worden? Zitten die in een hoofdkwartiertje samen al die bazen van Dior en zo om zo? Dit wordt de kleur.
2: Jawel, ik heb mij dat ook al heel lang... Ik vraag me dat al 27 jaar af. Maar ik zie wel, ik ben ook naar die stoffenbeurzen geweest. En als je daar binnenkomt, staat er altijd een cirkel of creatief opgericht met allemaal kleuren. En dan iedere bezoeker mag bijvoorbeeld een steentje leggen in de buis die voor een bepaalde kleur staat. En die kleur wordt hem.
0: Oh, dat is nog democratisch beslist eigenlijk.
2: Dat is een circuit. Nu zijn brede broeken...
0: Mafia!
2: Maar echt, nu zijn brede broeken mode en vinden we smalle broeken allemaal heel lelijk. En ja, nu gaan we allemaal brede broeken kopen, dus ja, binnen een paar jaar gaan dat terug smalle broeken worden en dan vinden we die brede broeken weer niet meer mooi.
0: Het is goed. Maar het is goed dat je even uitlegt, we worden gewoon opgelegd, we moeten consumeren. Waar een steentje valt.
3: Europa Bank.
4: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbelle, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbelle.
5: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
6: Afstandsonderwijs.
7: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
8: Happy bathroom to me.
9: Amai, valt er iets te vieren?
8: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
9: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
8: Oké. Okay.
7: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts.
10: Happy bathroom to you.
7: Renoveert uw badkamer.
9: In hier, in Temse
8: en in Roeselare.
11: Kies een van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
12: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
13: Mevrouw,
6: Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
12: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
10: Eurostar. Together we go further.
13: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
15: Wauw, ja!
16: Maar ja...
14: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
15: Ja.
16: Maar ja.
14: Een nieuwe haardos.

De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be. Dit is Joe 80s and 90s.

0: Vandaag in de spotlight.
1: Je hebt in goed gezelschap met de 90-jarige Guido Steylaerts uit Balen. Die heeft de krant uitgebreid gehaald, want Guido, dat is een waaghals. En Guido, die zegt, leeftijd, hè, dat is alleen maar iets in je hoofd. Je moet al je dromen najagen, wat het ook is. En Guido had al lang iets. Die zei, ik zou wel eens een keer uit een vliegtuig willen springen. Had hij nog nooit gedaan. En op zijn 90ste heeft hij de beslissing genomen om uit het vliegtuig te springen. Nadien zei hij dat het allemaal heel erg boeiend was. Dat het wel redelijk koud was daarboven. En dat hij ook zijn ogen heeft dichtgedaan in het begin. Omdat hij dat vallen vond hij toch wel allemaal spannend. Maar hetgeen waar Guido het meeste bezorgd voor was. Maar daar had hij echt wel schrik voor. Niet voor het vallen. Niet voor het springen. Niet voor wat eigenlijk de zwaartekracht met een mens doet. Maar wel voor zijn tanden. Hij was echt, Guido was echt heel bezorgd.
2: Zijn gebit.
1: Hij was echt. Nee, Guido zei vooral. Ik heb mijn tanden graag.
2: En dat, ja, en ook kom je op heel pijn.
1: Ik wil graag de komende 10, 15 jaar dat ik nog leef met dat gebit doorgaan. Ja. Dus hij vond dat wel risicovol.
2: Ja, maar ik heb de foto gezien ook.
1: Ja.
2: Hij heeft ook wel schoon tandjes. Want je ziet niet dat het een gebit is, hè?
1: Dat is een gebit, hè?
2: Ja, maar je ziet het niet.
1: Je ziet niet dat het een vals gebit is.
2: Je ziet niet dat het gebit is, hè?
1: Het ziet er eerder uit als een step.
2: Nee, sommigen schreeuwen het. Ik ben een vals gebit.
1: Nee, dat zie je niet.
2: Maar mooi.
1: En het was eigenlijk allemaal paniek voor niks. Want hij is heel huids en vol tans. Met een gebit om u tegen te zeggen, galant. En hij zegt, ja, maar ik heb ook wel iets gedaan, zegt hij. Om het gebit erin te houden. En dat vond ik wel weer zeer clever van Guido op zijn leeftijd.
2: Wat heeft hij gedaan?
1: De mond dicht gehaald.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
3: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
4: Dit was fantastisch.
3: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
6: Een goedemorgen. Niemand pendelt zoveel als wij Belgen. Gemiddeld zijn we meer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. 13 minuten langer dan het Europees gemiddelde zelfs. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works. 1 op de 3 ervaart dat ook als verloren werktijd. Al zijn er wel sterke onderlinge verschillen, zegt Veerle Michiels.
7: Bij vrouwen hebben we vastgesteld dat zij vaker dichter bij het werk wonen, een gemiddeld kortere pendeltijd hebben, maar dus ook een lagere limiet van wat zij aanvaardbaar vinden als pendeltijd. Het is heel belangrijk als werkgever om te kijken of een aanbod te hebben rond meer hybride werken.
6: Het gevangenispersoneel in ons land gaat opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
8: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat in onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden, dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
6: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. De Duitse sancties tegen Rusland zijn een grote fout, dat zegt Russisch president Poetin. Vorige maand werd een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitsland zegt nu officieel dat Rusland erachter zit, maar volgens Poetin is daar geen bewijs voor. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie steunen Duitsland. In ons land wordt de Russische ambassadeur ook op het matje geroepen. En tennis dan. Elise Mertens gaat naar de tweede ronde op de US Open. Ze won de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 haalden ze de kwartfinale. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen. Wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon. Vrijdag tot 25 graden.
0: Dit is Joe.

0: De beste luisteraars van de wereld.
1: Dit is...
2: Je verzamelt pinguïns en er ontbreekt nog één porselein specifiek diertje in je collectie.
3: Ja,
2: misschien huist dat wel bij een Joe-luisteraar. Of je zoekt iemand die bijles Chinees kan geven. Die vind je wat moeilijker dan mensen die bijles Frans geven. Of je zoekt je ex van 30 jaar geleden en je wil weten, ja, is die getrouwd of is die al 30 jaar aan het huilen en zit die ook te wachten op mij?
3: Ja,
2: daar komen echt effectief aanvragen voor binnen. En ja, weet je, die komen zo vaak binnen dat wij denken van, wij kunnen die niet behandelen. Het zijn er gewoon te veel. Maar we gaan dat toch doen vanaf nu. Elke dinsdag gaan we dat doen. Dan gaan we proberen om een probleem van een Joe-luisteraar op te lossen. Samen met z'n allen. Dus als jij nu denkt, oh, maar ik heb eigenlijk ook wel zoiets wat perfect in de rubriek zou passen. Laat dat dan nu maar weten via de Joe-app.
3: Ja, de eerste die eigenlijk spontaan was binnengekomen was van Inge van den Broek uit Lebbeke. Haar dochtertje met autisme verloren op 27 juli in de Zoo van Antwerpen. Haar favoriete knuffel, popcorn.
4: Popcorn zat op een bankje. En dus, ja, ze is het even vergeten en ze gingen 5 minuten later gaan kijken en de knuffel was eigenlijk verdwenen.
3: Ah.
4: Popcorn is eigenlijk een beertje, een poes eigenlijk, met een staart. En die heeft een truitje aan en op dat truitje staat een afbeelding van popcorn eigenlijk.
3: Ja, we hebben de foto op onze social media gezet, alleen verschillende foto's, maar is nog niet tevoorschijn gekomen popcorn. Dus wij dachten, we moeten er zelf even achteraan. We zijn gaan rondbellen. We hebben onder andere gebeld met De Zoo in Antwerpen en daar leeft het verhaal van popcorn ook, zei woordvoerster Amanda Willemans.
5: Wij hebben gemerkt dat het verhaal van popcorn heel erg leeft bij onze abonnees. En ze zijn heel betrokken bij het verhaal en ze hebben ons op de hoogte gebracht. Ze hebben ook al gemeld dat ze gaan zoeken zijn samen. Dus wij hebben wel de hoop dat er een communitygevoel ontstaan is bij de abonnees en dat zij ons wel willen helpen met zoeken. Maar ondertussen vrezen wij een beetje dat popcorn zich niet meer in de zoo begeeft. En we hopen eigenlijk met z'n allen zeker nog op een goede afloop.
3: Ja, maar ja, er waren verschillende luisteraars die gisteren een suggestie deden. Vlak naast de Zoo is het grote centraal station van Antwerpen. Misschien is die meegenomen, is die daar terechtgekomen. Daar hebben ze zo'n hele dienst verloren voorwerpen. Die hebben we ook even gebeld gisteren, want we willen er echt achteraan gaan. En dit zei woordvoerder Dimitri Temmerman. Ik hoor Dimitri niet tevoorschijn komen, ik kan nog eens proberen. Dit zei Dimitri Temmerman.
6: Ja, we weten hoe belangrijk een knuffel kan zijn voor een kind, dus we zijn ook voor alle zekerheid aan het nagaan of popcorn niet in het station is teruggevonden of dat iemand het aan de Zoo heeft gevonden en dat een van onze medewerkers in het station heeft afgegeven. Het zou zomaar kunnen, er worden elk jaar tot 40.000 voorwerpen teruggevonden in onze stations en treinen, waaronder dus ook een heel groot aantal in Antwerpen Centraal. Dus dat willen we nu echt wel even zelf nagaan. Laat ons hopen dat we zo toch een oplossing kunnen bieden.
3: Ze hebben beloofd vandaar nu te gaan zoeken.
2: Oké. Okay,
3: gisteren al vandaag.
2: Maar dit is wel eigenlijk een les voor ons allemaal. Als we ooit een knuffeltje vinden, zorg dat ergens, want soms zie je dat dan bij een bushalte staan of ergens op een vensterbank.
3: Dienstverloren voorwerpen.
2: Ergens op een dienst, want je kan er echt een kindje met autisme zo gelukkig mee maken.

0: meteen. Ik kan niet garanderen dat het allemaal vrolijk nieuws is. Maar Anke ziet dan meteen weer oplossingen.
1: Ja,
0: ja, wel een oplossing,
1: ik kan
0: klaar,
1: niet kant en klaar aanbieden. Hè?
0: Ja,
1: ik heb het in mijn pocket.
0: Het zijn zware tijden. September is een lastige maand. Daar moeten we toch even bij stilstaan. Maar er is meteen een kant en klaar oplossing.
2: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
3: Zaak.
2: Zaak?
3: Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
2: Oh, wauw, van Zaak.
4: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
5: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
5: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Dit Sarah.
6: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
7: Knaldi. Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: van Show.
1: Yep, terwijl wij bezig zijn met ons dagelijkse leven, er is van alles aan het gebeuren. We hebben de stress van het gezin. Iedereen moet weer naar school. Is er links of rechts, zo in de buurt van Wetstraat 16, ook een soort van nervositeit aan het komen? Want het gaat eigenlijk niet goed met de financiën. Onze economie is op dit moment stilgevallen. Ja, we zijn niet meer aan het groeien. Dus dat is eigenlijk wel redelijk erg. Ondertussen zijn de internationale markten naar ons aan het kijken. Omdat, ja, we hebben zoveel schulden in ons land. We hebben ook zo'n begrotingstekort. En dat loopt maar op en op. Er wordt gesproken nu al over een tekort van 38 miljard op de begroting. Dat is niet te bevatten. Dat is gigantisch. Dus er moet nu ingegrepen worden. En de wever zit constant tegen alle journalisten en tegen alle regeringspartijen, tegen iedereen van het publiek te zeggen: we gaan nu moeten ingrijpen. Als we het niet gaan doen, gaan we dik in de shit terechtkomen en gaan volgende regeringen maatregelen moeten doorvoeren die extreem veel pijn gaan doen. En vanochtend in de podcast Halen Vandaag ging het er al over Fleur Mees, de journaliste, die zei: ja, de wever heeft een heel pakket aan maatregelen waaruit zal moeten gekozen worden door iedereen. En als je het dan hoort, dan denk je: ja, dat zal ook bij iedereen pijn doen.
2: Ja, de wever heeft een keuzemenu klaar met tientallen maatregelen waaruit zijn minister dan moet kiezen om uiteindelijk 10 miljard te kunnen saneren. Mm-hmm. We kennen ze natuurlijk niet allemaal, maar we horen dat veel daarvan toch een belletje zullen doen rinkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de btw-verhoging. En naast de btw zouden ook een vorm van een rijkentax, het morrelen aan de index of het verhogen van het remgeld een terugkeer maken. Mm-hmm. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
1: Ja, korte samenvatting, en dat heeft de wever ook al gezegd: iedereen gaat het voelen in de portemonnee. Het kan niet anders. Onze koopkracht gaat eronder lijden.
3: Ja, maar daarom gaat IKEA ons helpen.
1: Ja, dat vind ik wel.
3: IKEA heeft een hele pagina gekregen vandaag in het laatste nieuws.
1: Ja.
3: Ja, IKEA gaat een regelrechte aanval doen op de action-achtige winkels.
1: Okay.
3: Want ja, je komt er natuurlijk nooit, Sven, maar ik ben...
1: Action-achtige winkels?
3: Ja. Action-achtige winkels zijn mijn favoriete winkels, zeg ik altijd. Ik kom daar overal. Die bieden ook meubels aan.
1: Ah, dat wist ik niet. Ik dacht allemaal kleine prullenwassen.
3: Die bieden alles aan. Maar echt tuinmeubilair, maar ook bijzettafeltjes, stoelen.
1: Oh, dat wist ik echt niet.
3: Online zelfs nog grotere stuks. Maar echt, je kan echt wel zo meubeltjes shoppen in de Action. En die IKEA heeft soms van: ho, ho, ho. Wij zijn eigenlijk ooit ontstaan omdat wij de goedkoopste meubelwinkel zijn.
1: Ja, is zo.
3: En IKEA is een supergezond bedrijf. Die staan heel eenzaam aan de top. Mega gezond. Maar ze hebben zoiets: ja, we moeten kijken, we kunnen twee kanten op. Ofwel, want er zijn ertussen allemaal winkels die nog goedkoper zijn. En dan heb je zo de Maison du Monde-achtige meubelwinkels
1: duurder
3: die iets duurder zijn.
1: Ja.
3: Ofwel gaan we de Maison achterna, ofwel gaan we de Action achterna.
1: Ja.
3: Ze hebben voor dat laatste gekozen.
1: Echt waar, ze gaan goedkoper,
3: ja, ze willen hun roots trouw blijven. Dus heel veel producten worden nu echt een flink stuk goedkoper. En dan gaat het niet over prullen die niemand wil hebben. Hè.
1: Ja,
3: het gaat over die kinderstoel met die poten waar iedereen over struikelt.
1: Die ken ik niet.
3: Ja, die hadden wij ook gehad. Dat is een leuke stoel, maar iedereen struikelt daarover. Die kostte eerst bijna 20 euro en nu bijna 15. 5 euro goedkoper.
1: Een kinderstoel, 15 euro, dat is wel goedkoper.
3: Ja, ja, ja. Ja. Of de Billy boekenkast. Die kostte
1: eerst... Dat is heel populair.
3: Die kostte eerst 45 euro, nu 40 euro.
1: Oké,
3: dat is al heel veel producten zijn zo echt wel serieus gedaald. Hè. Zo een zetel die iedereen wou, kostte eerst 700 euro, nu 589.
1: Ja, ja, ja.
3: Het is toch wel. En dat is vanaf nu. Hè. Dat is online en in de winkel. En sommige zijn nog eens extra verlaagd tot eind december.
1: Oh.
3: En zo is eigenlijk de band met de Belgen hersteld.

0: Het cijfer van de dag.
1: Spieren, identieke spieren. En meneer of mevrouw heeft ze allemaal nodig.
2: Heb ik ze graag in bed of ben ik dan bang?
1: Heb je ze graag in bed?
2: Ja, dat dier. Als
1: ik
2: dat
1: weet
2: zo...
1: eigenlijk niet meer wie je allemaal in bed krijgt.
2: Nee, maar ik bedoel, heb ik, is het zoiets waar ik bang van ben? Dat bedoel ik.
1: Ik zou dit dier niet per se in bed willen, eerlijk gezegd. Nee.
2: Het is niet schattig.
1: Ja, het is, ik wil niet zeggen dat het niet schattig is, maar in bed, welk dier wil je eigenlijk wel in bed?
2: Ah.
1: Een kat, en dan is het dan al op het randje, want de haar blijft achter. Ik wil geen dier in bed.
2: Een wilde tijger. Nee, even serieus. Wacht, hè. Maar wacht, je zegt die 7000 spieren, heeft hij allemaal nodig?
1: Is het allemaal nodig?
2: Om één bepaalde activiteit te doen.
1: Ja, om iets te doen, ja. Om iets te
2: maar
1: doen.
2: Is dat dan zwemmen, raffelen?
1: Het is een soort van activiteit,
2: Is het om
1: inderdaad.
2: Sexy time te doen?
1: Ik vind dat niet zo ongelooflijk sexy, nee.
2: Is het om eten te zoeken, jagen? Om te bewegen gewoon.
1: Die spieren zorgen
2: voor. Is het een bekend dier? Of is het
1: heel bekend dier.
2: Ja?
1: Ja.
2: Leeft het in België?
1: Het is zeker in België.
2: In de dierentuin of daarbuiten?
1: Het leeft overal, Anke. Ja,
2: een pissebed of zo.
1: Er is geen pissebed. Allee, kom, het is nodig dat je even helpen. Wat zou het kunnen zijn? Of welk dier gaat welke spieren op?

0: Want ja, ondertussen is bevestigd door heel veel bronnen, ook insecten hebben spieren. Het is een soort ander concept, want insecten hebben geen bottenstelsel zoals wij hebben, waar onze spieren weer aan vasthangen. Bon, ik ben ook geen expert, maar ze hebben wel iets dat je kan vergelijken met spieren. Dus ja, je mag breed denken.
1: Ja, dus we zoeken een dier dat 7000 spieren heeft. Yves stuurt een 7000 pot. Goeie mopje. Een worm. Een slang.
0: Wat een worm?
1: Een worm, ja, dat komt hier heel vaak binnen. Een regenworm,
0: ja, al die
1: een pier, een worm.
0: Laten bewegen.
1: Ja, ja. En Leen zegt, ik heb hier nu te just een slak zien oversteken. Mm-hmm. En als je ziet hoe die moet trekken aan zijn lijfje om vooruit te komen, zou dat best wel eens kunnen.
0: Alle kleine spiertjes kunnen.
1: Dat een beestje 7000 spieren heeft. Nicole zegt, mieren, harde werkers, dat weten we allemaal. Die moeten heel de hele dag maar marcheren en dragen dingen.
0: 7000
1: moet de hele tijd dingen dragen naar ik weet niet waar. We gaan die toch altijd met die dingen naartoe, met die kruimels. Niemand weet het. Enfin, wat komt hier nog binnen? Een zeepaardje heeft heel veel spieren nodig om te bevallen. Die moet heel veel druk zetten. Dat schijnt en dan komen daar zo, ja.
0: Heel veel zeepaardjes.
1: Ja, drolletjes, maar dat zijn dan zeepaardjes.
0: Okay.
1: Een kangoeroe. Een heel gespierd beest, zegt Evie. Een chimpansee komt hier binnen, een kwal. Ik denk, weet je wat het topantwoord is? En Vanessa stuurt, ik heb het ooit op school geleerd.
0: Oké. Okay.
1: Een egel.
0: Een egel?
1: Ja, want die heeft stekels.
0: Mm-hmm.
1: 7000 stekels, maar heeft een egel 7000 stekels? Dat lijkt me heel
0: veel.
1: En die moet al zijn spieren kunnen inzetten daarvoor.
0: Zou je graag een egel in bed hebben? Want dat was toch een van de dingen, zou ik het graag in bed hebben?
1: Dat is het dier dan wat ik het minst graag in bed heb.
0: Een spijkerbed op zijn eigen.
1: Oh, ik heb daar nog nooit op gelegen, maar het schijnt is het wel zen, hè? Op een spijkermatras liggen.
0: Ja, maar op een egel liggen is niet zen.
1: Laat het uit.
0: Nee. Weet je wat, we gaan het zo meteen vragen aan Juri Kortens van Natuurpunten. Die kan het heel goed uitleggen.
1: Ja, want nog iets, zijn die eigenlijk wel scherp, die stekels? Van een egel. Misschien valt dat best wel mee.
0: Maar wie weet gaat het niet over een egel, maar over een ander dier.
2: Wow. Wij, Vlaamse landbouwers van Vegbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vegbel.
3: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet ingezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
5: VTM. Dit is Joe.
6: Joe.

0: Het cijfer van de dag.
1: Wel, krachtpatsers worden gelukkig dat we geen 7000 spieren moeten trainen. Zeg, dat helemaal wanhoop zijn.
2: Man, dat helemaal wat kip moeten eten om die proteïne binnen te krijgen. Wat een leven.
1: Joeri Kortes van Natuurpunt. Goedemorgen, Joeri.
2: Hallo.
3: Goedemorgen, beiden. Goedemorgen.
1: 7000 spieren. Ja, over welk dier gaat het, Joeri? Vertel het ons.
3: Ja, het gaat over de egel.
2: Ah, ja, toch.
1: Ja, de egel, inderdaad.
3: Ja.
1: Vertel.
3: Ja. En 7000, ja, dat is een soort van gemiddelde, want dat varieert die stekels, het aantal stekels, van 5 tot 9000. Wow. En elk van die stekels heeft een heel klein spiertje. Het gaat maar over iets heel klein, waarbij dat die ja, individueel kan rechtop zetten, waardoor dat die stekels kan kruisen, bijvoorbeeld in verschillende richtingen zetten, als een soort van prikkeldraad, om zich te beschermen natuurlijk.
1: Oh, wauw, maar wat een domotica zit daarin, man, zeg. Want ik dacht alleen, ja, hop, die komen recht, of maar ze kunnen nog patronen in maken?
3: Ja, zeker. Huh? Die kunnen daar echt patronen in doen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, dat ze niet die 7000 spieren, maar dat zijn eigenlijk twee spieren. Eén die van de nek tot helemaal achteraan loopt, die zo ja, over de rug loopt, laat maar zeggen. En dan eentje die circulair is, die rondgaat op de plek, ja, op de flank, waar dat de stekels overgaan in gewone haren. Wel, daar zit ook nog een soort van, ja, laten we ons maar een kringspier noemen, die ook kan samentrekken. Om zich tot een balletje op te rollen natuurlijk.
1: Oh, mooi,
2: oh, ik dacht altijd van, oh, een egel heeft toch zoveel stekels niet, maar ik ben dat ding nog eens aan het googelen geweest.
1: Ja.
2: En op foto, inderdaad, dat is wel indrukwekkend, hè, die hele vacht van een egel, dat is een en al stekel, maar hoe voelt dat eigenlijk? Is dat hetzelfde als bij een cactus? Of doet dat helemaal niet zoveel pijn? Of voel je dat toch wel zo is dat een scherpe stekel?
3: Ja, je voelt dat wel, hè. Dus ja. het is niet echt extreem. Nee, je kan in principe ook wel een egel oppakken met blote handen als dat echt zou moeten. Hè. Dat zou best wel kunnen. Maar je voelt dat wel. Het is echt wel een beetje een spijkerbedje, laat ons maar zeggen. Dat gaat niet door je huid doorgaan. Maar het is vooral bijvoorbeeld bij dieren die dat ja, komen snuffelen, zoals een hond of wat dan ook. Of ja, ja dieren die aan de onderkant van hun pootjes echt wel wat gevoeliger zijn. Ja, dat voel je natuurlijk wel. En je kan die egel dus niet zomaar openmaken. Er zijn dieren dat kunnen. En het belangrijkste is de das.
1: Ja.
3: Die heeft hele lange klauwen. Die kan in principe een egel op zijn rugje rollen en dan die helemaal openmaken om eventueel die egel zo aan te vallen. Maar ja, dat komen we niet zo heel vaak tegen, dat er dassen en egels elkaar pad kruisen wegens gebrek aan dassen in Vlaanderen.
1: Maar Joeri, ja, de plastron is uit, dat is waar. Joeri, maar even, jij zei, je kan hem in principe vastnemen, maar ik heb altijd horen zeggen dat ze zien er kei cute uit en schattig.
2: Ja, want nog een kleine tip, als je een baal woensdagochtend hebt, moet je even egels googelen.
1: Dat ziet er heel leuk
2: hoe cute
1: uit.
2: Zijn, maar die zijn die niet lief? Zijn die lief?
3: Ja, lief in dat opzicht. Het moeilijke is, of het raar is, zij maken hele gekke geluiden. Die kunnen blazen, die kunnen zo hijgen, heel raar, waardoor dat de aaibaarheid misschien wel een klein beetje weggaat. Als je denkt van, wat is dat hier? Vooral in het voorjaar, als die achter elkaar aanzitten, ja, dat is een geluid. Als je dat hoort in de bosjes, ja, dan breek je sprintrecords, hoor. Dat is echt een heel gek geluid. Maar weet je, ik denk vooral

0: Ook het feit dat egels in plaats van weg te rennen, ze gaan ook wel weg, maar ze blijven, ze rollen zich dan op tot een bolletje en dan, na een tijd, dan ontrolt hij zich en kan je dat snoetje zien. Dus ja, dat geeft natuurlijk een ongelooflijk schattigheidseffect.
1: Maar klopt het verhaal dus dat het eigenlijk vuile beesten zijn en dat ze vol met ziektes zitten? Want dat hoor je ook, hè?
0: Ja, maar egels zijn de laatste tijd is er een egelziekte die wel rondgaat en die heel veel slachtoffers maakt. Dat klopt, maar dat is niet standaard. Dat is echt iets van de voorbije 5, 6, 7 jaar. Maar wat ze wel hebben, zijn heel veel teken. Teken en vlooien. Dat komt echt wel best veel voor. Omdat ja, veel dieren kunnen zichzelf wassen. Bijvoorbeeld katten die likken zich de hele dag. Die hebben een enorm goede vachthygiëne. Egels doen dat niet zo. En wat zij ook wel eens doen is... ze gaan hun omgeving waarnemen via geuren onder andere. Geuren en smaken. En dan knabbelen ze vaak op hele vieze dingen die ze niet kennen. Hun mond gaat daar helemaal van schuimen. Krijgen ze echt een schuimbek. En dat smeren ze dan door hun vacht. Okay. Ja, dan zeg je, wat voor vieze beesten zijn dat eigenlijk. Ja. Maar ze zien er gewoon heel schattig uit. Ja, dus foto's kijken kan absoluut geen kwaad.
2: Ik ga dit geluid ook wel eens even googelen. Want nu ben ik heel benieuwd hoe dat een egel klinkt. Je hebt het zo sappig verkocht.
1: Kan je het imiteren?
2: Dat wil ik vragen. Ja, doe het eens na.
0: Het kan van alles zijn.
2: Oh ja.
0: Dat soort van geluiden. Het kan ook een gekrijs zijn. Dus er zijn echt wel hele, hele bijzondere geluiden dat egels kunnen maken. En
2: hoe klinkt dat gekrijs dan?
0: Dat kan ik niet nadenken.
3: Het cijfer van de dag.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Niemand pendelt zo lang als wij Belgen. Voor het eerst zijn we gemiddeld langer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. Dat is 13 minuten langer zelfs dan het Europees gemiddelde. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works, Veerle Michiels.
2: Een deel van de verklaring bij ons zit hem vooral in het feit, we hebben het hoogste aandeel van werknemers die 2 uur of meer per dag pendelen, maar ook het hoogste aandeel van werknemers die het verste pendelen, dus 120 kilometer per dag, dus 120 heen en terug is dat dan.
1: Ook de files spelen mee en we kopen vaker dan andere Europeanen een huis waar we blijven wonen als we van job veranderen. Nu de zomervakantie is afgelopen, maakt de federale regering zich klaar voor de begrotingsonderhandelingen. En die beloven niet makkelijk te worden. Onze federale regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Politiek journaliste Fleur Mees.
3: Het gaat dan bijvoorbeeld over de BTW-verhoging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van 21% naar 22%. Naast de BTW zouden ook een vorm van een rijkstax, het morrelen aan de index of het verhogen van het remgeld een terugkeer maken. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
1: Premier De Wever liet al weten dat iedereen de besparingen zal voelen. In Hamburg in Duitsland zijn 2 mannen gedood bij een schietpartij vannacht. Dat bevestigt de politie daar. Er zouden ook verschillende mensen gewond zijn. De schietpartij gebeurde op een industrieterrein. Waarom is nog niet duidelijk. De politie zoekt de dader met tientallen patrouillewagens. Ze gaan ervan uit dat hij de slachtoffers kende. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak, dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. En op de US Open tennis heeft Elise Mertens zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets, 2 keer 6-4. Zizou Bergs speelde vannacht tegen de Spanjaard Carlos Tabernas. Bij 2-1 voor Bergs werd de wedstrijd gestaakt omdat het te donker werd. Dus de match wordt vandaag verder gespeeld. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen. Wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon. Vrijdag tot 25 graden. Dit is

0: We zijn 2 september, beste vrienden. Ja, als we heel eerlijk zijn, het grote nieuws gaat over het feit dat we heel lang in de file staan en dat er heel veel geld gezocht wordt door de regering. En ze gaan het bij ons komen halen, dus daar word je niet bepaald vrolijk van eigenlijk.
1: Ja, er staat ook nog heel veel andere shizzle in. Mathieu Bonne, je weet wel, die ultrasporter die altijd in de zee zit. Die is altijd bezig met een recordpoging.
0: Of marathons lopen doet hij ook.
1: Van alles, maar die wil altijd maar dingen volhouden.
0: Dat is nooit goed genoeg voor hem.
1: Tegenovergestelde van ik. Volhouden, volharden, gekke dingen doen. Oh, weet je waar die nu zat de voorbije uren?
0: Dat was wel in de zee, geloof ik. Hè?
1: Die zat in de zee, in de Tyreense Zee.
0: De Tyreense Zee.
1: Ja, maar denk, waar ligt dat? Niemand weet het. Maar dat ligt voor de kust van Italië. Ja, daar ligt dat. En daar zou hij proberen om het wereldrecord langste onondergebroken zwemtocht in open zee te verbreken.
0: Okay.
1: Gewoon open zee, zo lang mogelijk zwemmen.
0: Ja.
1: Dat stond nu op 142 uur.
0: Oh, net een gek jongen, dat is toch
1: en, nee, 142 kilometer, sorry.
0: 142 kilometer?
1: Ja. Maar hij wou 161 kilometer.
0: Hoeveel baantjes zijn dat?
1: 161 kilometer, dat was zijn doel. Maar hij is gestopt op 100 kilometer. Weet je hoe lang die al in de zee zat toen?
0: Ik weet het niet.
1: 48 uur.
0: Oh ja,
1: maar jongens,
0: ja,
1: dat... 48 seconden, dan ben ik al moe. Maar geen zever, dat is heel vermoeiend. 1 baantje is al vermoeiend. En hij heeft daar echt 48 uur in gezeten. En ik kon niet meer, want hij kon zijn mond niet meer dicht doen.
0: Oh, ja.

0: Rick Torfs is binnenkomen wandelen na een hopelijk heel erg deugdende vakantie. Goedemorgen, meneer Torfs.
1: Ja, ik heb eigenlijk echt wel goed uitgerust, veel gewandeld, niet zoveel gewerkt. Geen tijd gehad om naar de coiffeur te gaan.
0: Dat zien we.
2: Wat is prachtig. Ja. Ik zou het laten groeien, dan kan je echt een staartje maken.
1: Ergens moet een ander leven beginnen. Dus ik denk aan een combinatie van een das met een staartje en zo. Dat is een nieuw imago.
2: Voilà.
0: Ja, dat is toch de man van prinses Delphine. Die heeft toch ook zo'n staart, hè?
2: Ja?
0: Nee, ja, die heeft zo'n staart.
1: Ja, maar als je dan prinses...
2: Ik dacht wel aan een staart zoals Haaland, hè?
0: Haaland? Ja, heeft er hem ook afgedaan?
2: Ja, dat weet ik, maar hij kan nu de nieuwe Haaland zijn. Haaland.
1: Wel, het talent heb ik zeker, maar wat de man van prinses Delphine betreft, mooie staart, maar als je haar moet bijnemen, vind ik het wel wat zwaar.
2: Oh, jongens.
0: Ik ben nog altijd niet op je mondje gevallen, dat is goed.
2: Naar dat dilemma dan zo meteen.
0: Ja, het is ondertussen ons 11e seizoen, dat wil zeggen, ook al uw 10e seizoen. Ja. Met keiveel dilemma's, dat zijn al meer dan 500 dilemma's bij wijze van spreken, of honderden die gepasseerd zijn. Maar er blijven van binnenkomen, hè?
1: Ja, dat is waar. Mensen blijven zich in nesten werken, dat is toch fantastisch. Anders zijn ze geen mensen meer. Als dat...
0: En we gaan een klein beetje anders doen dan vorige seizoenen, want toen kwamen we meestal tevoorschijn 8:15 en heel veel mensen stapten dan net binnen op kantoor, dus we gaan nu al zo 8:55 dilemma brengen. Hebben we tijd om al je reacties te
2: sprokkelen. Ja, en het is trouwens ook een werkvloerdilemma vandaag. Ja. En het is echt één dat je misschien al hebt meegemaakt.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
5: Humo!
6: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
7: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
6: De absolute must-sees en de must-zeker Nazis van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Badkamerrenovatie?
9: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
10: Happy bathroom to you.
9: Renoveert uw badkamer.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Advocaat van de Duivel.
1: Advocaat van de Duivel is weer helemaal terug. Rick Torfs, je hebt een dilemma voor ons. Een dilemma van op de werkvloer, waarin je jezelf misschien gaat kunnen herkennen.
2: Best mogelijk. En het komt van Thomas. En die zegt, kijk, ik ging op mijn werk even bellen in een vergaderzaal en hoorde toevallig in de ruimte ernaast mijn baas praten. Ik hoorde hem zeggen dat hij binnenkort een collega zou ontslaan. En niet zomaar een collega, iemand die ik ontzettend goed ken. Het is zelfs een padelvriend. Tja, ik wist wel dat er op het werk al langer over hem werd geroddeld. Maar ja, dat hij definitief ontslagen zou worden is iets wat ik nu ook niet meteen had verwacht of gedacht. Maar ik had dat nieuws dus per ongeluk gehoord. De vraag is, wat moet ik nu doen? Moet ik mijn vriend zeggen dat ik weet dat hij ontslagen zal worden, zodat hij misschien nog kan proberen het allemaal te voorkomen? Maar als ik dat doe, dat is dan de andere kant van de medaille, breng ik mezelf misschien in de problemen. Dus wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Mijn mond houden of hem toch waarschuwen op de een of andere manier?
1: Ja, ik weet het.
2: Wat?
1: Kijk, ik denk dat ik in die situatie al 100 keer in mijn leven heb gezeten.
2: Zo.
1: Niet per se op de werkvloer, maar ook wel op de werkvloer, maar ook gewoon in het algemeen. Ik weet iets en dat ik denk van, wat moet ik met deze informatie? En ik ben geboren met een enorm gevoel voor rechtvaardigheid. Ik kan niet tegen dingen die oneerlijk zijn, die niet juist verlopen. Ik wil altijd mensen helpen. Ik wil dat de waarheid boven komt. Ik heb dat al heel vaak dus mij daarin gemoeid in zo'n dingen. En altijd het deksel op de neus gekregen.
3: Nou, in welke zin kan
1: altijd
3: je hier het deksel op de neus krijgen? Wat kan hier eigenlijk
1: dat die,
3: fout
1: dat die, dat je, dat, ja, hoe ga je dat zeggen tegen je collega? Van ik heb dit of dit gehoord. Je moet meer info geven, want anders maak je die persoon heel ongerust. Van,
3: je moet zeggen, ik heb de baas dat horen zeggen, ja, terwijl ik eigenlijk in een kantoortje ernaast
1: zat. En dan zit
3: hij
1: met info die niet leuk is.
3: Nee.
1: Waar die dan mee aan de slag moet. Ofwel wordt hij nog onzeker door op het werk. Ofwel zegt hij tegen de baas, ik heb van iemand gehoord. Ja, van wie dan? He, dat ik mijn job niet goed doe en dit en dat. Enfin, lang verhaal kort. Je moet je in zo'n situaties, het is altijd al mislukt in mijn geval. Dat mensen boos zijn op mij of dat ik de schuld krijg. Dus wat moeilijk.
3: Maar is het een optie om gewoon rechtstreeks naar je baas te gaan? En te zeggen, sorry, maar ik heb een klein probleem. Allee, ik heb eigenlijk een groot probleem. Ik zat in een vergaderruimte waar ik was gaan bellen. Ik heb hier eigenlijk dingen gehoord die ik niet zou moeten horen. Maar dat is ook een goede vriend van mij. Ik zou het dilemma in de schoenen van mijn baas
1: hebben. Maar dat hangt misschien af van jouw relatie met de baas. Hè?
3: Ja.
1: Heb je een baas die zoiets heeft van, oh fuck, je had dat gesprek niet mogen horen, maar of heb jij een baas die dat dan ook misschien nog tegen jou gaat gebruiken? Je weet dat niet.
3: Maar dat kan die baas ook niet tegen jou gebruiken.
1: Maar soms, weet je wat ik soms denk?
3: Wat?
1: Hoe erg het ook is, hè. En het hangt ervan, ja, een padelvriend is misschien ook niet je beste vriend van in de kleuterschool, dat is nog anders. Maar ik zou soms denken, ik heb dit niet gehoord. Ik ga dit negeren, ik zeg dit tegen niemand. Ik heb dit, soms, hè, heb ik al geleerd, kan je beter dingen onthouden. En denken, ik weet er niks meer.
3: Wat denken jullie daarvan?
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: advocaat van de duivel.
1: Ja, even kort samengevat. Wat is het dilemma? Iemand heeft iets gehoord dat hij niet mocht horen. Meneer
2: ja,
1: Tors.
2: Thomas hoorde in een, was aan het telefoneren en hoorde in de vergaderzaal ernaast zeggen dat zijn collega en padelvriend zou ontslagen worden. Dus hij had dat toevallig gehoord. En nu is de vraag, moet hij dat vertellen aan zijn vriend? Zodat hij misschien nog wat kan doen en de dingen kan verhinderen.
1: Of gewaarschuwd is
2: hij zwijgen, of moet hij maar zwijgen? Want ja, als je je met dingen bemoeit, zoals Anke al zei, kan je ook op moeilijkheden rekenen soms.
3: Er komen heel veel reacties binnen. Ook heel veel mensen die in die situatie al gezeten hebben of in zitten. Heel veel anoniempjes ook. Dus ik ga anoniempje nu voorlezen. Een vrouw die zegt, zeker vertellen. Ik heb een gelijkaardige situatie meegemaakt. En ze hebben mij op tijd verwittigd. Uh-huh. Ik kon op tijd de vakbond inschakelen. En het is nog goed gekomen.
1: Oh, wauw. Okay.
3: Een man stuurt, een anonieme man... net ook zo'n situatie gehad. Ik had het verteld tegen mijn kameraad. En die is boos nu op mij.
1: Die kameraad is boos?
3: Die kameraad is boos, ja. Ja, ja. Wacht, dat komt hier nog binnen. Wacht, nog iemand stuurt anoniem. Ooit meegemaakt met een collega die ze zouden laten gaan. Heb haar geïnformeerd. Niet omdat het iets was dat aan de beslissing zou veranderen. Maar om de klap te verzachten. En zodat die... anders naar het ontslaggesprek zou gaan.
1: Kathleen, goedemorgen.
3: Heel veel berichtjes.
1: Hey Kathleen, hallo.
4: Ja, goedemorgen.
1: Vertel eens wat was de situatie, want je hebt de deksel op de neus gekregen, Kathleen.
4: Ja, dat klopt, ja. Het is nu ondertussen wel al een tijdje geleden, hoor. Ik was ook aan het werk en ik hoorde de baas ook vertellen tegen de grotere baas dat een collega van ons ging ontslagen worden. Ik vond mijn plicht om haar te verwittigen voordien. Dus ik heb dat gedaan. En de collega is naar de baas gestapt en dat vertaald. Dus dat ik had gehoord. De baas is dan naar mij gekomen en heeft dan mij op staande voet ontslagen voor het... voor het doorgeven van deze informatie. De collega was heel boos op mij.
1: Die collega ook? Was ook boos?
4: Ja, de collega was ook heel boos op mij, omdat
1: waarom?
4: Ik zogezegd leugens aan het vertellen was. En 2 weken later is ze dan ook zelf ontslagen geweest.
3: Of zeg.
4: Dus, ja, dus ik zou zeker zwijgen, ik zou het echt niet doen.
3: Nee. Ja, want Bart doet ook nog zwijgen, want je kan er toch niks meer aan doen. En met een goede bedoeling word je vooral als bemoeial gezien.
4: Ja, dat is het inderdaad. Ja. Je wordt echt al zien als, waar moe jij je nu mee? Dat is ook niet jouw taak om dat te zeggen aan de mensen. Ik zou echt wel... zwijgen.
1: Maar het is ook niet de taak van die baas om dat te vertellen waar andere mensen dat kunnen horen.
3: Ja,
1: hè? We zijn nu wel flauw.
3: Niet onvoorzichtig zijn, hè.
1: Ja, maar ja, dus het eerste schuld ligt bij die baas. Hè.
3: Tuurlijk, maar het is wel de baas, hè. Dus die kan beslissen. Dus.
1: We hebben nog een paar reacties laten komen en dan gaan we eens horen wat meneer Tors, wat uw mening daarover is over dit
5: gewijn. Wij, Vlaamse landbouwers van Vergbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vergbel.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen mama?
12: Zaak.
11: Zaak?
12: Chocoladezaak, ja, slimmetje. Matinetjes.
11: Oh, wauw, van Zaak.
13: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
14: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
15: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
14: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
15: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
14: Oh, maar kijk eens aan.
16: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
17: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
18: Zottekes? Wacko.
17: Check. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
19: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
20: Van Haren, Van Haren.
21: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
20: Van Haren, Van Haren.
21: Omdat we van schoenen houden.
22: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe 80s and 90s.

0: advocaat van de duivel.
1: Het dilemma van de week, advocaat van de duivel. Ik vind, het gaat er eigenlijk over, meneer Tors?
2: Ja, dat iemand toevallig hoort dat zijn vriend zal ontslagen worden, vangt dat gesprek op. Niemand weet dat hij het gehoord heeft. En dan is de vraag, gaat hij het toch vertellen aan die vriend? Of vreest hij dan dat hij daar moeilijkheden gaat mee krijgen en zwijgt hij?
1: Honderden reacties zijn binnengekomen. Mm-hmm. En bijna allemaal vragen ze, ook als we ze opbellen, om anoniem te blijven. Ja. Van nee, ik wil het niet vertellen op de radio. Dus

0: zeer gevoelig. Iemand stuurde ons, nadat onze baas ons ook al hints had gegeven dat iemand zou ontslagen worden, destijds mijn BFF, al sinds 35 jaar, dus een superbelangrijke vriendin. Niet een toevallige padelvriend, maar heel belangrijk. Dus ik had die informatie. Toen heb ik iets anders gedaan. Ik wist dat ze al aan twijfel was om een andere job te gaan doen, maar ze zei, ja, ik zit hier eigenlijk ook goed. Ik heb haar toen destijds keihard gemotiveerd om voor die andere job te gaan. Die is daarvoor gegaan, voor die job waar ze zo lang over twijfelde. En op die manier is het opgelost. Ik heb mijn informatie die ik had gebruikt om haar de juiste richting uit te doen.
1: Wauw.
0: Ja, maar heel slim. Ja, heel
1: dat
0: slim.
1: Is super slim.
0: Maar ik zou nog altijd, ik blijf wel nog na alle reacties bij mijn standpunt als ik zoiets hoor van mijn baas. En ik weet dat het gaat over iemand die ik heel graag heb. Dan zou ik echt naar die baas gaan van dit is de stomste situatie ooit, maar ik was hiernaast aan het bellen. Ik heb iets gehoord.
1: Los ja, het op.
0: Wat moeten we hier, wat moet ik hiermee doen? Ja. Ik zou dat doen. Ik zou het aan de baas gaat, vragen.
1: Maar alles hangt af van de relatie die je hebt met je baas. Hè. Kan je daar dat gesprek goed mee aangaan, ja of nee? Hetzelfde voor de collega. Heb je een collega waarvan je denkt, oh, die gaat daar heel labiel op reageren, dat gaat niet goed komen. Maar heb je een collega waarvan je weet, die valt te vertrouwen, ik kan die wel goed, allez, kan dat wel een goede banen leiden. Of vraag aan ChatGPT, inderdaad, geef eens allemaal argumenten waardoor ik mijn vriendin, collega naar een andere werkgever kan loodsen.
0: Wat elke dus net heeft.
1: Wat elke heeft gedaan.
0: Heb ik toch aan naam vermeld, maar er zijn veel elkes in de wereld natuurlijk. Hè. Dus
1: maar,
0: niet.
1: Maar Rick Torfs, ben ik heel benieuwd. We hebben een heel palet aan meningen gehoord. Wat denkt u daarover?
2: Wel, ik denk veel hangt ook af van de relatie die Thomas heeft met die collega. Hij wordt collega genoemd en ook padelvriend. Ik weet niet hoe diep padelrelaties gaan. Ik heb mij daar nooit mee bezig gehouden.
1: En mannen toch diep,
2: maar,
1: hè?
2: Ja, en dat maakt veel lawaai. Dat in ieder geval wel. Maar ik denk, als het zo is dat ze werkelijk vrienden zijn, moet je iets doen. Ik denk dat je dan niet kan afwachten. Dan is de vraag, wat doe je? Ik zou zeker een gesprek beginnen met die padelvriend, waar hij misschien er zelf op komt dat hij gaat ontslagen worden. Dat kan, dat hij dat zelf aanvoelt en dan kan hij nog allerlei maatregelen proberen te nemen. Dus dat is de eerste weg. Zeker iets tegen je vriend zeggen. Ofwel komt hij er zelf op, ofwel zeg je het expliciet. En dan met de baas. Ik vind dat we al een aantal vrij hardvochtige bazen hebben gehoord. Ik dacht dat die mensen uitgestorven waren. Daar zou mijn punt zijn, hoe sterk is je eigen positie? Want dat weten we hier niet. Het kan zijn dat iemand ongelooflijk zwak staat of een minder belangrijke functie heeft die makkelijk vervangbaar is. Dan zou ik zeggen, ja, dan begrijp ik dat zo iemand niet naar de baas gaat. Maar anders zou ik het wel doen. En ik zou aan die baas gewoon zeggen, kijk, ik heb gehoord dat u overweegt. Hè? Iemand zal ontslaan binnenkort. Ik heb dat toevallig gehoord. Dat kan u mij niet kwalijk nemen. Daar
0: nee, dat kan ook niet aan doen. Hè?
2: Nooit op staande voet voor ontslagen worden. Dat is compleet onmogelijk. Dat is geen dringende reden. Dan zou ik daar toch een gesprek mee beginnen met die baas en zeggen, kijk, in alle eerlijkheid, als werknemer moet je loyaal zijn. Dat betekent ook eerlijk en doortastend in hoe je reageert. Ik vind dat een slecht idee om die en die reden.
0: Of je kan ook naar de baas gaan zeggen, oef, ben blij wat ik gehoord heb, want dat wilde we al lang vanaf van die ene.
2: Ja,
0: en dat kan ook.
2: Ja, padelvriend, geen echte vriend. Maar als hij een vriend is en als je een min of meer acceptabel positie zelf hebt op dat werk, want dat is ook een punt.
1: Ja, maar ik wou je net zeggen, stel dat jouw positie heel zwak op het werk is en jij hoort iets en je denkt, sorry, maar ik kan deze job niet kwijtgeraken, ik ben alleenstaande moeder, whatever.
0: Ja, dan moet je geen rust nemen. Hè.
1: Dan mocht je geen Dan heb je het. Je kunt jezelf wijsmaken dat je dingen niet hoort in het leven. Ja. Ik heb dat al vaak gedaan.
2: Maar toch denk ik dat op termijn het iets moediger zijn meer loont. Ja. Je kunt een paar keer onder de koord kruipen, maar op termijn denk ik dat dat niet de beste is.
0: Maar we hebben wel een goede baas. Ik denk als je aan Charlotte zou zeggen, goh Charlotte, ik heb dit nu echt gehoord over die en die. Sorry, ik weet het, kan niet anders.
1: Is dat de reden dat ze nu een nieuw kantoor heeft met
3: Advocaat van de Duivel.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Opendeurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
3: Een goeiemorgen. Er komen opvallend minder mensen van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Zoal Demir in de Tijd. Van januari tot en met juli werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. En dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt omdat de regels nu strenger zijn. Bedrijven moeten eerst Belgische werkzoekenden een kans geven. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. Nu de zomervakantie is afgelopen, maakt de federale regering zich klaar voor de begrotingsonderhandelingen. En die beloven erg moeilijk te worden. Onze federale regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Je hoort politiek journaliste Fleur Mees.
4: Het gaat dan bijvoorbeeld over de BTW-verhoging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van 21% naar 22%. Naast de BTW zouden ook een vorm van een rijkstax, het borrelen aan de index of het verhogen van het remgeld een terugkeer maken. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
3: Premier De Wever liet al weten dat iedereen de besparingen zal voelen. In Overasselt bij Nijmegen in Nederland mogen inwoners hun huizen weer verlaten. Gisteren moesten ze binnenblijven door een grote politieactie. Daarbij zijn 34 mensen opgepakt, ook twee Belgen. Omdat 30 gewapende mannen een bewaker doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. Het gaat wellicht om drugsgeweld, zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
5: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
3: Bij de overstromingen vorige week in Nepal en Tibet zijn nu al 1130 mensen overleden. Bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de overheid. En de dodentol zal wellicht nog oplopen, want er zijn nog zeker 4400 mensen vermist. De schade is ook enorm. En op de US Open tennis heeft Elise Mertens zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. Zizou Bergs speelde vannacht tegen de Spanjaard Carlos Tabernas. Bij 2-1 voor Bergs werd de wedstrijd gestaakt omdat het te donker werd. Dus de match wordt vandaag verder gespeeld. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
2: Dit is Joe 80s.

0: Sven en Anke.
1: Wij duiken de wonderwereld van de showbiz, de society in.
0: Jarne in Showbizland.
2: Yes, het 11e seizoen Sven en Anke en we hebben er personeel bij gekregen. Ons jongste personeelslid, onze Jarne. Hey Jarne.
3: Goedemorgen opnieuw.
2: Ja, we moeten zeggen, de voorbije 10 jaar kregen wij toch vaak uitnodigingen, hè Sven, om naar premières te gaan, filmpremières die altijd op donderdag zijn, die altijd dan in de cinema in Brussel of in Antwerpen zijn, heel ver van ons bed. En dan moeten wij nog naar ons bedje gaan. Daar opstaan om 3 uur 's nachts. Wij kunnen daar nooit naartoe gaan. Dus we hebben nu iemand ingeschakeld, want we willen wel mee zijn met de wereld, met de society, met de glitter en de glamour. En daarom mag jij dat voortaan voor ons doen elke week. Jij bent voor ons gisteren naar Waregem-koersen gegaan.
3: Ja, klopt. Inderdaad, de society, je zegt het al goed. Ik stond aan de hippodroom van Waregem-koersen en ik ga heel eerlijk zijn, er ging een heel nieuwe wereld voor mij open. Ik ben een Limburgse boerenjongen en ik kom daartoe in Waregem, een soort van zonderlingenland, de paardenwereld, zal ik maar zeggen. De mensen zagen er trouwens zo goed uit dat ik begon te twijfelen van, heb ik wel de juiste kleren aan? Ik dacht van, als ik hier nog eens kom, moet ik zelf wel paardensport gaan doen om zo wat strakker te staan of zo. Dus ik had het gevoel dat de helft van de mensen daar eigenlijk totaal niet bezig was met paarden. Mensen waren er aan het babbelen met elkaar en die paarden die liepen daar maar. Dus ik besloot ook de proef op de som te nemen. En we kennen Anne de Baatselier een beetje. Die presenteert ook heel dat evenement aan elkaar met grote schermen en zo. En ik vroeg haar een redelijk stoute vraag. Ik vroeg haar namelijk, ken jij iets van die beesten? Ja. Snap jij iets van de paardensport?
4: Ja, dan nu ook wel. Hè. Hallo, ik ben zo blond ben ik nu ook niet. Hè.
3: Nee, maar veel mensen die er zijn, die begrijpen er niet per se iets van. Maar goed, als je al zo lang staat, dan snap ik wel.
4: Weet je, heel veel mensen komen hier naartoe om te zien en gezien te worden. Want dat is het speciale ook aan Waregem-koersen. Mensen komen hier heel feestelijk uitgedost aan die goede wedstrijd en wat is het allemaal. Dus het is gewoon einde van de zomer afronden met leuke ontmoetingen en wat netwerken. Want hier worden ook business deals opgestart en zo.
3: Ja, zo blond is ze dus inderdaad niet, want ze wisten er wel iets van. Was een licht geschoffeerd, maar ik bleef er dus bij. Ja, mensen weten niet echt wat die race inhoudt, dus ik ben iets hoger opgegaan. Ik ben naar de leading lady van Willy Naastes groep gegaan. Marie-Jeanne Naastes. En zij is daar een gigantische sponsor, dus een echte netwerker. En ik vroeg haar dan, weet jij wat er op die piste gebeurt?
5: Ik moet eerlijk bekennen, ik kom al van mijn 18 jaar Waregem-koersen en ik heb bijna nog nooit geen paard gezien. Het is hier altijd zo druk.
3: Maar het is hier ook leuk in die tent, hè? Pintje drinken
5: en de mensen een goeie dag zeggen. En dat is klantenbinding.
3: Schat, ik heb mijn punt gehaald en punt gemaakt. Een pintje drinken is leuk, vrouwen kijken is leuk, maar winnen is nog leuker. Dus ik dacht, tijd om zelf iets in te zetten. En ik dacht, misschien moeten we wat portefeuilles samenleggen, wat geld samenleggen. En toen liep ik zowaar de Amerikaanse ambassadeur Bill White tegen het lijf.
6: Oh, wow.
3: En ik dacht van, ja kijk, dat is het ideale slachtoffer om zowat zwarte dollars bij elkaar te leggen. Dus ik heb hem ook gevraagd. Wil jij misschien wat bijleggen?
7: So, Bill, are you betting too on some horses today?
8: I would love to bet. I don't know if I'm allowed to bet. Is an ambassador allowed to bet? I don't know.
7: I guess so.
8: You want to make a bet?
7: Yeah. Okay. Like make 200 euros or something?
8: Okay, yes, okay.
7: We'll bet together, Bill. Okay.
8: But I think I want to bet with you, not against you.
7: Okay, that's good.
3: Nice
7: we'll bet. Thank you.
3: Sir. Thank you.
6: Uiteindelijk
3: geen geld gezien. Uiteindelijk heb ik toch zelf mogen inzetten.
6: 200 euro?
3: Nee. Dat sector heb ik ook niet gezet. Want ja, inderdaad, de races, daar telt het ook om. Ik dacht, ik ga niet alleen kijken naar de mensen, maar ik ga zelf ook iets inzetten. Er is bijvoorbeeld de Heart for Brain Race. En dat is een race voor het goede doel. Een kleinere race met onder andere bekende Vlamingen. Onder andere Mohsin Abbas deed mee, Julie Vermeire. En ik ga heel eerlijk zijn, Sven en Anke, ik heb een klein boontje voor Julie Vermeire, want ik heb ooit met haar in de klas gezeten. Dus ik dacht, ik ga tegen...
2: En weet zij dat ook?
3: Ja, dat komt nog. Ik heb op voorhand al besloten, ik ga al mijn geld op haar inzetten. En Mohsin Abbas, die hoorde dat en die had er toch zijn bedenkingen bij.
7: Ah, wel, je strijdt onder andere tegen Julie Vermeire. Ik ben aan het twijfelen of ik op jou moet inzetten of op onze immer vrolijke Julie.
9: Kijk, wil je winnen of wil je verliezen? Dat is de vraag die je zelf moet stellen. Ik had het antwoord in het midden laten.
7: Kan je zo'n paardengeluidje nadoen om zo op te hitsen, zo zeg maar?
9: dat is een Arabische volbloed.
3: Een Arabische volbloed naar een Vlaamse volbloed. Dat is over naar Julie Vermeer, is Poolse bij mijn eigen favoriet.
7: Ken je mij eigenlijk nog?
6: Jarne, denk je dat ik jou ga vergeten?
7: Oké, okay, ik wou doen alsof je me misschien niet meer zou kennen.
6: Ik ken jou natuurlijk nog. Hoe is het met jou?
7: Heel goed, met jou?
6: Heel goed, dank u. Ja, ik sta hier te zweten in mijn pak klaar om op de kar voor het paard te gaan kruipen. Hè?
7: We kennen elkaar dus je kan ook eerlijk zijn. Hoe schat je jouw kansen in en hoeveel moet ik op u inzetten? Want ik heb tegen Mosse gezegd, ik ga voor u stemmen en niet voor hem vandaag.
6: Wauw, mega ja, lief. Nee, stem maar sowieso op mij. Als het van mij afhing, dan ben ik de snelste van iedereen. Dus laten we gewoon oefenen, zeggen dat ik een goed paard heb en dat we gewoon alles gaan geven en het komt goed.
7: En als je laatste eindigt, betaal je mij dan terug?
6: Daar gaan we nog eens goed over nadenken.
7: Veel succes, hè, Julie.
6: Dankjewel, tot straks.
3: Ja, ze is derde geworden. Ik heb mijn 20 euro nooit teruggezien. Dus Julie, als je meeluistert.
2: En Mossin?
3: Ja, Mossin, die, ik weet niet, hij heeft niet gewonnen. Het is de ING-CEO die gewonnen heeft. Mossin, Mossin stond eigenlijk redelijk van achter.
10: Dus omgekocht een boel eigenlijk.
3: Ja, absoluut.
2: Allemaal business deals.
10: Ja, goed. Hey, tof. Dat was leuk. Je eerste slag. We gaan je nog uitsturen. Het is wel één ding. Ja, je hebt wel een fout gemaakt.
2: Ja,
10: een grote fout gemaakt. Ja, een grote fout gemaakt. Je had geen hoed mee.
2: Nee.
3: Ja, nee.
2: Echt super stom.
10: Maar als je deze week goed blijft doen, dan heb je er één nodig volgend jaar. We hebben er één gekocht voor jou. Je krijgt een zoek.
0: Sven en Anke. Joe, 80s en 90s.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Nog voor je kan denken,
4: pas op voor die een borduur,
3: zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd,
5: nee schat, het is meun,
3: heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor,
6: de zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp,
3: zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Hey, die van ons die lust en alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Rijdt wat deals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
11: Rijdt wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu, -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Wij zijn tevreden over uw werk.
16: Maar?
15: Nee, geen maar.
16: Echt?
17: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
18: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: Met een goed verslag daarnet van Waregem Koersen. Alhoewel, veel mensen zeggen ook, ja, Waregem Koersen is niet alleen dit, hè.
1: Nee.
0: Het gaat ook wel over gokken voor iedereen, de gewone man.
1: En
0: is
1: er lopen niet alleen dikke nekken rond, wordt hier ook verschillende malen bevestigd via de Joe-app.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog een kleine attentie voor jou, Jarna, dat je het zo mooi hebt verteld. Komt ook binnen dat je een mooie, aangename stem hebt.
0: Oh.
1: Ja, de vrouwen zijn al verliefd op jou.
0: Maar je hebt geen hoed opgezet, wat eigenlijk voor mannen ook niet nodig is, in feite, heb ik wel door.
2: Nee, dus je mag als man zelfs niet deelnemen aan die...
0: Maar je mag wel een hoed opzetten.
2: Ja. Ja, dat is waar, dat is waar.
1: Ja, vind ik ook. Allee, ik bedoel, mocht
0: voor
1: wel,
0: volgend
1: hè.
0: Jaar, ik
1: dus
0: denk
1: we hebben...
0: Ja.
1: De ogen is dicht, de ogen is dicht. We hebben een hoedje voor jou.
0: Ja, meteen opzetten.
1: Was perfect, bij Waregem Koersen.
0: De telefoon even af. Kom, we gaan hem opzetten.
1: Ik ga je
0: heel
1: helpen
0: mooie hoed.
1: Het
0: is een heel mooie hoed.
1: Kuif eventjes weg.
0: Het is prachtig.
1: Voilà.
0: Prachtig. Neem je gsm even om te kijken.
1: Het is...
0: Ja, ik kan hem opzetten.
1: Maar... Dat is heel raar.
0: Nee, het is mooi. Kijk eens hoe goed je eruit ziet.
1: Wat zie je? Vertel eens aan de luisteraars. Want
2: ik
1: zie
2: een,
1: niet.
2: Een paardenhoofd zie ik op mijn eigen hoofd staan.
1: Er staat een paard op zijn hoofd.
0: Ja, ja,
1: een paard op zijn hoofd.
3: Dit is Joe.
4: Joe? Joe, 80s en 90s. Can I get some nasty bass?

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neusbegot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
5: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: Sessimo.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
8: Dit was fantastisch.
7: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
12: Joe 80's en

0: nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 10 uur.
4: Een goedemorgen. Er komen opvallend minder mensen van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Zoal Demir in de Tijd. Van januari tot en met juli werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. En dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt omdat de regels nu strenger zijn. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. De vastgoedprijzen zijn in 16 jaar tijd door het dak gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel die HLN heeft geanalyseerd. Gemiddeld kostte een woning 16 jaar geleden 195.000 euro. Vandaag is dat 335.000. En er zijn grote verschillen tussen de provincies. Vooral Sint Maartens-Lathem in Oost-Vlaanderen springt eruit. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
5: De prijs die ging met maar liefst 163% naar omhoog. En ja, die bedraagt nu bijna 1 miljoen euro. Dat is het hoogste van alle gemeenten. De vergelijking klokken, er was slechts 70% duurder. En als we kijken naar de kleinste stijgingen, dan springt Staden naar de Roeselaar eruit. De mediaanprijs daar, die steeg met nauwelijks 8%.
4: En in Duitsland is er mogelijk opnieuw een elektriciteitsinstallatie gesaboteerd. Amper een dag na de sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. Afgelopen nacht was er een verdacht incident in de buurt van Keulen. Buurtbewoners zagen felle lichtflitsen en hoorden meerdere knallen. Kort daarna was er een kortsluiting en vielen er verschillende hoogspanningslijnen uit. Een algemene storing was er niet. Volgens de politie gaat het niet om een technische storing en is er sprake van kwaad opzet. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
3: Dit is Joe.

0: Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Hm? Elke.
1: Dit is Sarah.
2: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant. Niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour. Ook op zondag.
4: Carrefour. Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
5: Schaald, wat denk jij van een jacuzzi?
6: Goh, ik ben meer voor bubbels.
5: Is dat hetzelfde?
6: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
5: Hoe dan?
6: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
5: Oh, la!
7: Happy bathroom to you.
4: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
7: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer.
5: Hier in Temse
8: en in Roeselaar. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
10: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
9: De absolute must-sees en de must-zeker. Not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
12: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: zwingen de start.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Bobby.
1: Die september, hè?
2: Ja, dat ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
0: Dat ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
0: Oh.
2: Dat hadden wij niet door.
1: Dan heet het nu door.
3: Ja, naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
7: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
8: VTM. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
10: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
14: Krevel.
15: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel. Leef beter.
16: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Ah nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie Datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeiemorgen. Als je nog benzine moet tanken, dan doe je dat beste vandaag nog, want morgen schiet de prijs weer omhoog. Je betaalt dan maximaal €2,05 voor een liter benzine 95. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook diesel tanken wordt weer wat duurder. Een liter kost je vanaf morgen maximaal €2,38. En ook de Europese gasprijzen staan op een recordhoogte. De energieprijzen stijgen nu weer, nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. De vastgoedprijzen zijn in 16 jaar door het dak gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel die HLN heeft geanalyseerd. Gemiddeld kostte een woning 15 jaar geleden €195.000. Vandaag is dat €335.000. En er zijn grote verschillen tussen de provincies. Vooral Sint-Maartens-Lathem in Oost-Vlaanderen springt eruit. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
2: De prijs die ging met maar liefst 163% naar omhoog. En ja, die bedraagt nu bijna €1 miljoen. Dat is het hoogste van alle gemeenten. De vergelijking klokken, er werd slechts 17% duurder. En als we kijken naar de kleinste stijgingen, dan springt Staden naar de Roeselaar eruit. De mediaanprijs daar, die steeg met nauwelijks 8%.
1: En in Duitsland is er mogelijk opnieuw een elektriciteitsinstallatie gesaboteerd. Amper 1 dag na de sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. Afgelopen nacht was er een verdacht incident in de buurt van Keulen. Buurtbewoners zagen daar felle lichtflitsen en hoorden meerdere knallen. En kort daarna was er een kortsluiting en vielen er verschillende hoogspanningslijnen uit. Een algemene storing was er niet. Volgens de politie gaat het niet om een technische storing en is er sprake van kwaad opzet. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden dan. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. En in het weekend krijgen we weer meer zon. Dit is

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
2: amai,
4: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh Lidl, op je ga ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen. Go Yellow!
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
8: Kom dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
11: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Schat, ik zie je graag.
15: Ja, maar...
14: Maar nee, geen maar.
15: Oh.
14: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen? IKEA-tip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
14: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: This is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Show 80s en 90s. Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenoir, 4 voor 15 euro en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
3: Een goedemiddag. Justitieminister Annelies Verlinde komt opnieuw met een aantal maatregelen om het drugsgeweld aan te pakken. Dat heeft ze vanmiddag aangekondigd in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. Minister Verlinde belooft onder meer een versterking van de federale politie en strengere straffen. Maar justitie heeft ook extra middelen nodig, zegt ze.
4: De recente brutale schietpartijen en het aanhoudend drugsgeweld confronteren ons met een harde realiteit. Ondanks de dagelijkse en omvangrijke inzet van politie, justitie en tal van andere veiligheids- en preventiediensten slagen criminele netwerken er nog steeds in om hun activiteiten verder te zetten.
3: De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro, maar op veiligheid mogen we volgens Verlinde niet besparen. Benzine wordt morgen weer fors duurder. Je betaalt dan maximaal 2,05 euro voor een liter benzine 95. En dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook dieseltanken wordt weer wat duurder. Een liter kost je vanaf morgen maximaal 2,38 euro. En ook de Europese gasprijzen staan op een recordhoogte. De energieprijzen stijgen nu weer, nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. In Overasselt in Nederland staan nog altijd zwaar bewapende agenten aan het huis waar begin deze week een schietpartij plaatsvond. Een grote groep zwaar bewapende mannen schoot een man van 51 dood en 2 agenten raakten gewond. De politie kon al 34 verdachten oppakken, onder wie ook 2 Belgen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en waarom. Maar het zou draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In Congo zijn nu al meer dan 3000 mensen overleden aan ebola. Dat is ongeveer 1 op de 2 mensen die de voorbije maanden besmet raakten. Dat zeggen de gezondheidsautoriteiten daar. De uitbraak daar is heel moeilijk te bestrijden, omdat er tegen deze variant geen medicijnen of een vaccin bestaan. En IKEA verlaagt de prijs van bijna 850 producten. Sinds gisteren zijn sommige zetels, kasten en opbergboxen tot de helft goedkoper. En dat is opvallend, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
5: IKEA heeft begrepen dat de koopkracht van de consument onder druk komt te staan en heeft daar resoluut voor gekozen om die klant te volgen, om heel dicht bij die klant te blijven zitten. Dat is natuurlijk wel een plek die andere ketens voor een deel al hebben ingenomen, zoals Action of andere retailers. En dus daarmee gaan ze ook natuurlijk in aanval.
3: De komende maanden worden nog eens 100 producten goedkoper. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
2: Dit is Joe.

0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsjeblieft.
2: Wat blieft?
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Dit is Joe 80s and 90s.

0: mensen. Moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
1: Afstandsonderwijs.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja.
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
3: Oh. Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Kies een van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
9: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
10: Amai, dat valt mee.
9: Waarom?
10: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
9: Ja, en?
10: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
9: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
10: Zijn dat kleine vrienden?
9: Nee.
10: Videocall dan, hè.
11: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
13: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
14: Denk ik jarig.
13: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
14: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
13: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
14: Oh.
12: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts.
14: Happy birthday to you.
12: Renoveert uw badkamer.
15: In Lier, in Temse
16: en in Roeselare.
17: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
18: Er is een telenet op maat voor iedereen.
19: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
18: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
20: Go Yellow!
21: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
22: Dit was fantastisch.
21: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
20: Go Yellow!
18: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
23: Dus ook voor klanten?
18: Yep. Go for info naar telenet.be.
24: IKEA-tip van de week.
25: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
24: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
26: IKEA.
24: Voorwaarden op IKEA.be.
27: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij de Jumbo in uw buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
28: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe 80s and 90s.

0: Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
6: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
7: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
6: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Hm? Elke.
7: Dit is Sarah.
8: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
9: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
10: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels, 2 plus 3 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
14: Krevel.
15: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
14: Krevel. Leef beter.
16: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
17: Goedemiddag. Justitieminister Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Dat deed ze vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar €10 miljard om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt ze.
18: Wie welvaart wil creëren en beschermen, moet dus investeren in justitie en veiligheid en in de weerbaarheid van onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
17: Eerder werden er al maatregelen genomen, zoals het versterken van de federale politie en strengere straffen, maar dat is dus niet voldoende. In de buurt van Overasselt in Nederland zijn tientallen politieagenten opnieuw bezig met een zoekactie. Dat zeggen Nederlandse media. In een grasveld en de struiken daar rond zijn ze op zoek naar bewijsmateriaal. Maandagnacht liep een groep van zo'n 30 mannen met zware wapens door Overasselt. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn al 34 verdachten opgepakt, onder wie ook twee Belgen. Het zou gaan om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In het Midden-Oosten zijn twee doden gevallen bij een luchtaanval op een olietanker in de zeestraat van Hormuz. Het waren personeelsleden van een Saoedisch schip. Iran blokkeert die straat en viel er al tankers aan, maar deze aanval is nog niet opgeëist. Hormuz is een belangrijke doorgang voor de export van olie en gas uit het Midden-Oosten. Heel wat thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Dat is nochtans verplicht bij recyclage VZW Bebat. 1 op de 10 producenten weet niet dat ze hun batterij moeten registreren. En dat kan je geld kosten, zegt Philippe de Krok van Bebat.
19: Het risico bestaat dat je een thuisbatterij of een stekkerbatterij koopt waarop er geen milieubijdrage is betaald, waardoor je wel een probleem hebt wanneer die batterij einde leven zou zijn. Want dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat je zelf moet opdraaien voor de kost van ophaling en recyclage van die batterij.
17: En dat kan tot wel €300 kosten. Op de website van Bebat kan je nakijken of jouw batterij correct geregistreerd is. En de nieuwe staatsbonds zijn populair. Er is na 5 dagen al voor meer dan 1 miljard euro ingeschreven. En dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds die eerder dit jaar werden uitgegeven. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement op van 1,92%. Die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
16: Dit is Joe.

0: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
5: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
4: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

0: Domborre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
1: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
2: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
1: En heb je de stekker ingestoken?
2: Nu werkt het. Merci.
1: Graag gedaan.
0: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Dit is Joe 80s and 90s.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
1: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
0: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
1: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
0: Aha, oké.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info in voorwaarden op orange.be.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
6: Een goedemiddag. Er is een dreigvideo opgedoken na de schietpartij in Overasselt in Nederland. De hele nacht was daar politietoezicht nadat de man van 51 maandagnacht werd doodgeschoten. In de video eisen 4 gemaskerde en gewapende mannen dat er gestolen goederen worden teruggebracht. Het zou gaan om een grote lading cocaïne die verloren ging. De politie gaat die video nu analyseren. Journaliste Katrien Sales.
7: Die nemen die video mee in het onderzoek en gaan nu vooral eerst bekijken of dat een echte video is of dat bijvoorbeeld niet AI gegenereerd is. Maar het is alleszins een huiveringwekkende video waarmee eigenlijk wordt gedreigd met represailles met de dood.
6: Er zijn intussen al 35 verdachten opgepakt, onder hen ook 2 Belgen. Justitieminister Annelies Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Ze deed dat vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt Verlinde.
8: Wie welvaart wil creëren en beschermen, moet dus investeren in justitie en veiligheid en in de weerbaarheid van onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
6: Eerder werden er al maatregelen genomen, zoals het versterken van de federale politie en strengere straffen, maar dat is dus niet voldoende. En er is na 5 dagen al voor meer dan 1 miljard euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds eerder dit jaar. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement op van 1,92%, die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden.
5: Dit is Joe.

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
6: Mannekes, het is september, hè?
7: Ja, dat hadden we ook door.
6: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
7: Dat ook, ja.
6: Wat ook, ja?
8: Dat hadden we ook door.
6: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
7: Oh. Dat hadden wij niet door.
6: Dan is het nu door.
9: Ja, naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes? Wakko.
12: Check. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
14: Wij zijn tevreden over uw werk.
15: Maar?
14: Nee, geen maar.
15: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Van Haren, Van Haren.
17: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
16: Van Haren, Van Haren.
17: Omdat we van schoenen houden.
18: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
19: Joe 80.

0: Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neusbegot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiques.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Kom in nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
5: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
6: VTM. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
7: Ja, en?
8: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
7: Ah ja.
8: Kijk, wordt net weggesleept.
7: Oh nee.
9: Amai.
10: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie Datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius.
15: IKEA-tip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. Er is een dreigvideo opgedoken na de schietpartij in Overasselt in Nederland. Een man van 51 werd daar maandagnacht doodgeschoten. In de video eisen 4 gemaskerde en gewapende mannen hun gestolen goederen terug. Het zou gaan om meer dan 1000 kilo cocaïne. De politie gaat die video nu analyseren. Dat weet journaliste Katrien Sales.
3: Die nemen die video mee in het onderzoek en gaan nu vooral eerst bekijken of dat een echte video is of dat bijvoorbeeld niet AI gegenereerd is. Maar het is alleszins een huiveringwekkende video waarmee eigenlijk wordt gedreigd met represailles met de dood.
2: Er zijn intussen al 35 verdachten opgepakt, onder hen ook 2 Belgen. Er zijn nu al zeker 312 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. Het liep mis bij een eierbedrijf uit Geel in de Kempen. Dat bedrijf levert onder meer eieren aan supermarktketens Aldi en Colruyt. En er komen mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese buitenlandministers zitten daarover samen in Ierland. Volgens Duitsland wou Rusland een aanslag plegen op de luchthaven van Leipzig nadat daar een drone met explosieven werd gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Rusland ontkent de beschuldigingen. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
1: Dit is Joe

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit Sarah.
5: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
9: Rijd wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op

0: nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
2: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Krevel.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter. Joe, 80's en

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
2: Dit was fantastisch.
1: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
3: Knaldi. Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. In Antwerpen is daarnet de nieuwe gevangenis officieel geopend. De bevoegde ministers hebben het lintje daar doorgeknipt. Voorlopig is de gevangenis wel nog leeg, want er zijn nog altijd 200 cipiers tekort om de gevangenis te laten draaien. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis telt 440 bedden. Er zijn nu al zeker 312 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. Het liep mis bij een eierbedrijf uit Geel in de Kempen. Dat bedrijf levert onder meer eieren aan supermarktketens Aldi en Colruyt. Er komen mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese buitenlandministers zitten daarover samen in Ierland. Volgens Duitsland wou Rusland een aanslag plegen op de luchthaven van Leipzig, nadat daar een drone met explosieven gevonden werd, in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Rusland ontkent die beschuldigingen. En Iran beschuldigt de VS van oorlogsmisdaden na een dodelijke raketaanval op een bruiloft afgelopen nacht. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Iran heeft het over een wanhopige poging van de VS om te verdoezelen dat ze de oorlog aan het verliezen zijn. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maximaal tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen, tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we meer zon.
5: Dit is Joe

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
1: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
2: Happy bathroom to me.
3: Amai, valt er iets te vieren?
2: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
3: Allee, schaf het op, ik kom mee vieren.
2: Oké. Okay.
1: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to me. Renoveert uw badkamer.
3: In Vier, in Temse
2: en in Roeselare.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
1: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
0: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
1: Humo!
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Oorzaak zijn de spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in 3,5 jaar tijd. Zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Energie-expert Kenneth van Sina.
4: De mensen die dat vooral voelen zijn de mensen die een variabel contract hebben. Als je kijkt naar de Belgische markt of naar de Vlaamse markt, heeft ongeveer 60% van de mensen op dit moment een variabel contract. Die volgt natuurlijk de marktprijs. Dus gaat de marktprijs omhoog, dan ga je ook meer betalen. Gaat die omlaag daartegenover, dan ga je minder betalen. Ja. Mensen met een vast contract, die hoeven zich geen zorgen te maken.
3: Ook benzine tanken wordt duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen meer dan 2 euro. Kotstudenten zonder studiebeurs betalen het komende academiejaar minstens 18.000 euro aan kosten. Dat is een goede 600 euro meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van Thomas More Hogeschool. Voor studenten die pendelen ligt het kostenplaatje een pak lager. Zij betalen ongeveer 12.000 euro of een derde minder. In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Een glunderende justitieminister Annelies Verlinde mocht het lintje doorknippen. Zij noemt dit de gevangenis van de toekomst.
5: Kleinschalige leefgroepen in de plaats van lange vleugels. Ruimte voor pleinen, straten en groen, zoals de wereld buiten de gevangenismuren. Meer autonomie en verantwoordelijkheid voor gedetineerden, als ook een nauwer contact met penitentiaire medewerkers. En dat zijn bewuste keuzes voor een beter en moderner leef- en werkklimaat.
3: De gevangenis kan voorlopig wel nog niet openen, omdat er nog 200 cipiers tekort zijn. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis telt 440 bedden. Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niets mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door, zegt Willem Staes van mensenrechtenorganisatie 11111.
6: 1 jaar na datum moeten we vaststellen dat ruim een derde van die maatregelen nog steeds niet is uitgevoerd, waaronder ook bijvoorbeeld een importban op nederzettingenproducten, inreisverboden op Israëlische kolonisten. Dus je ziet dat de regering al 12 maanden aan een stuk de maatregelen blijft uithollen van concrete betekenis en in sommige gevallen gewoon simpelweg weigert om ze uit te voeren.
3: En Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is scherp tegenover Rusland. Tijdens een overleg met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zei ze dat we nu leven in het nieuwe normaal en dat we rekening moeten houden met Russische aanvallen, bijvoorbeeld zoals die op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven gewonden werd. Ze zegt ook dat Europa sneller en beter moet reageren op dit soort roekeloos gedrag van Rusland. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij een graad of 23. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
2: Dit is Joe.

0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja! Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
2: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
2: Ja!
1: Maar ja...
0: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
5: VTM. Lotto is op zoek naar een neus.
6: Oh? Een neus begot.
5: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
7: Of thee in India.
5: En die graag rondneust in dure boutiques.
7: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
8: Sessimo.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan. Joe 80.

0: Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straatfeest was stevig.
2: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
3: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
2: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
3: Dit Sarah.
4: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die borduur.
7: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nee, schat, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op HEO-vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel. Leef beter.

0: en jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Oorzaak zijn de spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in 3,5 jaar tijd. Zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Energie-expert Kenneth van Sina.
3: De mensen die dat vooral voelen zijn de mensen die een variabel contract hebben. Als je kijkt naar de Belgische markt of naar de Vlaamse markt, heeft ongeveer 60% van de mensen op dit moment een variabel contract. Die volgt natuurlijk de marktprijs. Dus gaat de marktprijs omhoog, dan ga je ook meer betalen. Gaat die omlaag daartegenover, dan ga je minder betalen. Ja. Mensen met een vast contract, die hoeven zich geen zorgen te maken.
2: Ook benzinetanken wordt duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen meer dan 2 euro. Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt die stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod, dat laat de maatschappij zelf weten. Zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen. Stijgende prijzen moeten we nu nog niet verwachten, luchtvaartexpert Luc de Wilde.
4: Op dit ogenblik is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
2: Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niets mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door, zegt Willem Staes van mensenrechtenorganisatie 11111.
5: Een jaar na datum moeten we vaststellen dat ruim een derde van die maatregelen nog steeds niet is uitgevoerd, waaronder ook bijvoorbeeld een importban op nederzettingenproducten, inreisverboden op Israëlische kolonisten. Dus je ziet dat de regering al 12 maanden aan een stuk beloofde maatregelen blijft uithollen van concrete betekenis en in sommige gevallen gewoon simpelweg weigert om ze uit te voeren.
2: Naar de 11e rit van de Vuelta dan. Die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart, onze landgenoot Jordi Meus, die werd 3e. Wout van Aert sprintte mee, maar werd 5e. Hij behoudt ook zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. En volgens Duitse media zijn er 2 verdachten geïdentificeerd na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om 2 mannen met een Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Een van hen stond al gekend bij politie en gerecht. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij een graad of 23. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
8: Dit was fantastisch.
7: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
9: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
11: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neusbegot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: Sessimo.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
6: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
7: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
6: De absolute must-sees en de must-zeker Nazis van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht.

0: kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Joe X.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt de stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod, dat laat de maatschappij zelf weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen, luchtvaartexpert Luc de Wilde.
2: Op dit ogenblik is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
1: Volgens Duitse media zijn er twee verdachten geïdentificeerd na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om twee mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Eén van hen stond al gekend bij politie en gerecht. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw opgelopen. Er zijn nu al zeker 1225 mensen om het leven gekomen bij de gigantische vloedgolf daar. Meer dan 4000 anderen zijn nog altijd vermist. Onder hen ook 3 Belgen. Net wanneer je denkt het kan niet gekker, doet de Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen sociale media stelt hij voor: wat als we nu eens spreken over de straat van Trump? Het is geen mop, het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn tweede ambtstermijn dingen een andere naam te geven. Denk bijvoorbeeld aan de Golf van Mexico, die de Golf van Amerika werd. En naar de 11e rit van de Vuelta dan, die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde.
3: Uiteindelijk draaide ik 5e, 6e volgens mij die laatste bocht. Ik werd een klein beetje tegen de hekken gezet met de buitendraaier. Kon ik er nog wel uitkomen, maar toen had ik net de benen niet meer. Ja, benen zijn goed, vorm is goed. Alleen is de rest ook goed.
1: Wout van Aert sprintte mee, maar werd 5e. Hij behoudt wel zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger, en temperaturen dan rond 25 graden.
0: Dit is Joe

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar...
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Opendeurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes, wakko.
7: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
9: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9.7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja?
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
2: Oh! Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
7: Ja, en?
8: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
7: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
8: Zijn dat kleine vrienden?
7: Nee.
8: Videocall dan, hè.
9: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
11: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
10: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
14: IKEA-tip van de week.
15: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
14: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Van Haren, Van Haren.
19: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
18: Van Haren, Van Haren.
19: Omdat we van schoenen houden.

0: 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft het ziekenhuis in Barcelona mogen verlaten. Hij kwam zwaar ten val in de Ronde van Spanje afgelopen weekend. Hij brak daar zijn sleutelbeen, een halswervel en liep ook een hersenschudding op. Pogačar moest logischerwijs dus opgeven. Wanneer hij terug zal kunnen koersen is nog niet duidelijk. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln is aangekomen in Thailand na meer dan 9 maanden op zee. Zo'n 5000 militairen zijn aan land gegaan in de Thaise badstad Pattaya, vooral bekend om zijn sekstoerisme. En dat doet toch de wenkbrauwen fronsen. Thailand zet daar 600 politieagenten in en heeft ook tientallen prostituees preventief van straat gehaald. De Amerikaanse missie duurde bijna dubbel zo lang als gepland. De omstandigheden aan boord waren ook slecht, met amper eten en kapot sanitair. Net wanneer je denkt, het kan niet gekker, doet de Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen sociale media stelde hij voor, wat als we nu eens spreken over de straat van Trump? Het is geen mop, het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn tweede ambtstermijn dingen een andere naam te geven. Denk bijvoorbeeld aan de Golf van Mexico, die de Golf van Amerika werd. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op wat regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger en temperatuur dan rond 25 graden.
1: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Een mogelijk Belgische link in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt in Nederland. De opdracht zou vanuit ons land gekomen zijn. Journalist Katrien Sales weet meer.
2: Het is de Nederlandse krant Het Parool die dat vandaag uitbrengt, dat die opdracht in een loods in Brussel zou zijn gegeven. En die daarbij ook zegt dat die daders per sociale media zouden zijn gerecruiteerd. De politie wil dat niet bevestigen.
1: 35 mensen werden al opgepakt in dat onderzoek, waaronder ook twee Belgen. Een man van 51 kwam om het leven bij de schietpartij. Twee agenten raakte gewond. Tadej Pogačar heeft het ziekenhuis weer mogen verlaten. De Sloveense wielrenner kwam afgelopen weekend zwaar ten val tijdens de Ronde van Spanje en werd naar het ziekenhuis in Barcelona gebracht met een gebroken sleutelbeen, een halswervelbreuk en hij liep ook een hersenschudding op. Pogačar moest logischerwijs dus opgeven. Wanneer hij terug zal kunnen koersen is nog niet duidelijk. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten. Omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde en nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar ook kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen dan rond de 25 graden.
0: Dit is Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte droneaanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanvallen.
2: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten, dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
1: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten, omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde. Nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte drone-aanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanval.
2: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten. Ja. Dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
1: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Union met 0-3 gewonnen op het veld van Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd, omdat beide teams Europees actief waren. En door de overwinning staat Union nu tweede met 10 op 12. Sint-Truiden blijft tiende in de stand met 5 punten. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag dan bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Een mogelijk Belgische link in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt in Nederland. De opdracht zou vanuit ons land gekomen zijn. Journalist Katrien Sales weet meer.
2: Het is de Nederlandse krant Het Parool die dat vandaag uitbrengt, dat die opdracht in een loods in Brussel zou zijn gegeven. En die daarbij ook zegt dat die daders per sociale media zouden zijn gerecruiteerd. De politie wil dat niet bevestigen.
1: 35 mensen werden al opgepakt in dat onderzoek. Waaronder ook twee Belgen. Een man van 51 kwam om het leven bij de schietpartij. Twee agenten raakten gewond.

0: Ons land gaat nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland in de strijd tegen natuurbranden. Dat hebben de bevoegde ministers afgesproken. Beter informatie uitwisselen bijvoorbeeld, omdat de natuurbrand natuurlijk niet stopt aan de grens. Dat zegt Vlaams omgevingsminister Jo Broens. En de Amerikaanse president Trump is blij dat de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle weer naar Groot-Brittannië verhuizen. Ik was toch al geen fan, zei de president tegen journalisten. Harry en Meghan zijn vorige week opnieuw naar Europa getrokken. Waarom precies? Daarover hebben de twee nog geen verklaringen afgelegd. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt ook naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag dan bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt wel zonniger en droger en ook temperaturen rond 25 graden.
1: Dit is Joe.

Dit is Joe. 80s and 90s.